Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 21:15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakte. Journaliste Louise Buket.
4: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
3: Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand eindelijk geblust. Daar brak het vuur op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd. 6000 mensen werden geëvacueerd. 5700 hectare natuur is daar verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft gevolgen voor ons allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
5: Bijvoorbeeld, wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
3: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever, die volgende week aan zijn begrotingsgesprekken begint. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws. Door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Consumentenorganisatie Testaankoop heeft dit jaar al zo'n 30 klachten gekregen over de Belgische webwinkel Unique Fashion. Die is erg populair door de lage prijzen en doordat influencers het merk promoten. Je hoort Ortwin Huismans van Testaankoop.
6: Meestal zijn dat klachten over de niet-levering van bestelde goederen of de zeer trage levering, maar ook over de zeer slechte communicatie. De consumenten proberen op allerlei manieren contact te nemen met het bedrijf, maar ze geven niet thuis, ze doen loze beloftes. Ja, er komt eigenlijk geen oplossing voor hun probleem.
3: Als je zelf slachtoffer bent, kan je een ingebrekenstelling indienen of de consumentenombudsdienst contacteren. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat nogthans meer in, zegt speelster Michelle Struik.
7: Geen man overboord, is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
3: De Panthers en Spanje staan na 2 wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 mogen naar de volgende ronde. En rode duivel Axel Witsel gaat bij Nice in Frankrijk voetballen. Hij tekende een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Witsel is 37. Vorig seizoen speelde hij bij Girona in Spanje. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio

burgers tegen de mijnenoors. Ze zeggen zilverdoppers, ze roeseloren noors. En schone vastgeplaten, dat zijn dus dan de noors. De Blankenbergen noors zijn vestbuven en herrenoors. In Kuurne zitten drezels, wie een aterdag gepeest. Ze zeggen keunenjongen tegen de divaneest. In Tielt zijn zonnekloppers en kweten.

van stoorn. Maar zie van Brugge, zet je van achter. Op heel de boer zo kunnen op de knoppen hoorn. In Isehem zien bustels, in Nieport kabeljauws. In Arelbeke droenkoors, in Eulek de kloos. In Toerentwein de slavers, de die zien ooit niet rap. In Denterhem de vullen ze der buurt met karepap. In Knokke, dat is in Twilloks, Ieper is het kindernest. In Kortrijk over Frankstjes, ze weten het altijd best. In Heluwe zit havers.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Noordzee Gold Vintage Hits.
2: Uh-huh, honey.
3: All right.

0: Start de dag beter met Peter.
1: De eerste stap tot het realiseren van een droom is hem in je geest tot prioriteit maken.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dit is Noordzee Gold.

Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De natuurbrand in de Hoge Venen is volledig omsingeld, maar het vuur is nog niet onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik vanmorgen. Er zijn nog opflakkeringen en we zijn er dus nog niet, zegt hij. Op dit moment is er overleg bezig. Ze bekijken onder meer of de blushelikopters weer kunnen opstijgen. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. Clément van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als een buitenechtelijke zoon met Wendy van Vanten. Koning Filip moet wel nog een koninklijk besluit ondertekenen, maar hij heeft eerder al gezegd dat hij dat gaat doen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
4: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Een delfin bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het défilé van de nationale feestdag.
3: Clément is 26. Hij krijgt ook het recht op de achternaam van zijn vader, dus van Saxe-Coburg. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
5: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
3: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Het is grijs vandaag met buien, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en 20 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heylen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Over the Wall, zo heet de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuishaven in Kurszaal Oosthelling 3.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een fijne middag en welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de Hoge Venen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoge Venen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem. Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand, zegt Lisa de Wilde van het parket.
4: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn er bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden?
3: Mogelijk waren er nog 2 anderen bij betrokken. Het parket spoort hen op. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 auto's uitgebrand. Een derde raakte beschadigd, net als het rolluik van een huis. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde gisteren al, maar raakte nu pas bekend. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd en wie erachter zit. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Onderwijsexpert Pedro de Bruyckere ziet enkele verklaringen.
5: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het lerarentekort voorbij is.
3: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook de golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af en ze onderhandelen ook niet meer. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: time at last.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
4: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers dus, ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
4: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
3: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over 1:00.
1: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold.
2: Een zomer lang
1: ouderwetse radio.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedy-reeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Wow.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Dit is Noordzee Gold.
1: I can be happy, I can be sad, I can

festival gaat door in Oostende op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein aan de Nieuwe Stad in Oostende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen, dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
4: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Kilin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
3: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders houdt te weinig afstand tot hun voorligger. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. Nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. Je hoort hoofdcommissaris Christian Popelier.
5: Als je weet dat de reactietijd puur de tijd die nodig is om te gaan reageren 1 seconde is. En op een autosnelweg heeft men dan al 33 meter ruimte gebruikt. Dan is de 2 seconden regel eigenlijk 66 meter.
3: Het agentschap Wegen en Verkeer wil daarom extra sensibiliseren. Het lanceert daarom de nieuwe campagne Bumperkleven is voor bumperstickers. En dan nog een mijlpaal voor Stromae, want zijn hit Alors on Danse heeft nu meer dan 1 miljard streams op Spotify. Stromae treedt zo officieel toe tot de exclusieve Billions Club van Spotify. Amper 2 Belgische artiesten gingen hem voor. Gauthier met Somebody I Used to Know en DJ Lost Frequencies met Where Are You Now. Alors on Danse werd 16 jaar geleden uitgebracht. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer ook en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold. Yo.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

uit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders. Of ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
4: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
3: Opvallend, de politie betrapte in Desselbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er daarnet is gebeurd. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
5: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wet mogelijk te maken.
3: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö blijft wel open, voor wie daar zou willen blijven. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de beste in de massaspurt, hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Erlier werd derde, Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Apprenez ça maintenant.
1: Non.
2: Soldat.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.
4: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme

trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.